njalo ngesonto noPetzondi impolompolo impolompolo kuyizwi lomzansi FM yizwa umehluko yizwa umehluko noPetzondi kuyizwi lomzansi FM.